0: Wird Timo heißen, time is money, Zeit ist Geld.
1: X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave, X-Wave,